0: graag betrokken bij ons hulpprojekten. Ga bezoek gerust ons jouw Stasie Hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jij een verschil kan maken in anderse levens. Voor enige skenkings of bijdrage contact Debbie gerust op joustasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste bij www.joustasie.net. Jij kan een verschil maken. Kom ons helpen om ander te helpen. Jouw Stasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang, hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: die baas van die plaas.
3: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Dat was natuurlijk Buddy Holly Dell met Peggy Sue. Ja, lekker song daar. Neil, bye, dankie voor die samenkeer. Mooie dag, veilig is op je pad. The guy is down en Kathleen zegt, zij gaan ook nou loop. Zij moet gaan make-up worden om je plofstof aan te zetten. Kathleen, wat een plofstof? Ja, ik dacht, je praat van die make-up. Ja, als ik nu daar in die bedrijf zou die hele dan pakken polyfill op jullie gezicht moet zetten. Maar ja, maak je zaakje. Kom eens kijken.
1: Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center. Leer zelfverdediging, bou zelfvertrouwen en vind balans met ons verscheidenheid klasopties voor alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jouw potentiaal en word deel van ons gedreven gemeenschap vandaag nog. Contact gerust voor Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dat is 083-953-7467. Of stuur een e-post naar info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jouw beste self te word. Sluit nou aan bij Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The Glowboard, the Kostigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Goeiemorgen, morgen, allemaal wat samen keer. Enige commentaar wat uitgespreek word door myself as die omroeper is nie noodwendig die mening van jou stasie nie. Kom ons gaan aan, baie dankie vir Jimmy Soso ook vir die borskap.
3: Jimmy Soso, die beter kiese vir die braai.
4: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.
0: Ja, en dis iemand wat saam jou keier natuurlijk met opstaantijd ontbijt. En ek is tot so 37 kant hier so waar ek ook dan nou in die pad gaan val en kantoorwaarts beweeg. Ja, ek het net gepraat van maar trio, da, da, da.

0: Dit betekent een paar klein goedjes zo, ja. Dan die klein dingetjes, ja. Het is aan een mannetje zong van klein klein jaktotjes. Ja, klein dingetjes wat hem is plan in leven. Iemand wat gisteren praat van die klein dingetjes. Ja, moet niet dat ze klein goedjes jou upset nie, man. En ik kijk die dames zo, ik zeg van, weet je wat, dat is all fair, all good and well, dat die klein dingetjes, mens nie plan nie, maar jy al ooit saam met een muskiet in een kamer geslaap.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westel Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@

0: Dat is nummer 1, wat je van kan kiezen. Status Quo, Rockin' All Over The World. En dan nummer 2, Jason Derulo, What I Want, What To Want Me. What To What, verskoning, Want To Want Me.
1: It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees.
0: Dat is dan nummer 2, Jason Derulo. Ja, al die vreemde namen. En zij in ze Want To Want Me. Nummer 2, so jij kan kiezen van nummer 1. En dat is Status Quo, Rockin' All Over The World. Of van nummer 2, Jason Derulo, met Want To Want Me. Jij kies wat ik voor jou speel, dan speel ik voor jou. Kom eens luisteren vanaf naar nog een stukje muziek voordat ik bij jouw kiezen kom volgend met Breakfast Papgooi.
2: Zet mij terug.

0: Takker Hande Hardeware, 25 Germany Straat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Dis was los, Luigi, op jou stasie.
1: Die program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware. Jou eenstop hardeware.
2: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: where even Omex needs a gorilla lock.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Teblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0

Dis natuurlik die klanke daar van Rocking Horse met Down South in New Orleans. Lekker muziek vir jou en Pieter Moore met Blikskottel wat net voor het gespeel het. 5 minute voor 3 in die middag, ons gaan vir jou Wiekus van der Merwe bring en hy sing oor iemand wat ook in die Bybel was. Natuurlik, hulle sê die bose sal achter een bos verskyn. So hierdie ene is oor een speedkop. En daarna bring ek vir jou Timo met Land in my in jou taal, dans in jou taal, en dan is het natuurlijk jou nuus om drie.

0: Ghostbusters verkeer.
1: Kijk, de ongelukken wat plaatsgevonden op in twee inbound bij Rapenberg Road, daar is nooddienste op die perceel. So wees toch maar voorzichtig daar bij die N2 inbound, Rapenberg Road, service on scene. Dit is wat het nou is, so wees toch maar voorzichtig op die pad. Maak zeker, jy blijf veilig en hou jou afstand, dit is so van kardinale belang.

Daar is weer zo'n voorsmaakje wat je vrijdag aan kan verwachten. Hier van 7 uur, van 9 uur op een vrijdag aan af tot 12 uur. 21 minuten over 3, dus DJ Boerbeats met Fossa Nooi. Gaan we nog een keer speel, weer eens samen. Al die lekker Afrikaanse muziek wat zo'n beetje opgebied is, wat ons vrijdag aan bij elkaar gezet het. En van 9 net aan jouw verzoekprogramma. Speel ons via die lekker remix song. Oor die 40.000 likes reeds op TikTok. Dank Kie aan Johan Brankos en die hele span wat allemaal deelneem. Dis lekker om te weet, julle is saam met ons. So, right, kom ons maak vir jou so ietsie en daarna vir al die lekker bekkies daar buiten.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Paranoor, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.

0: Ons kijkt tenslotte in de reuniesbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Ons begint bij die wisselkoers en dan die economische aanwijzers. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,70. Die randse verhandeling tegenover die Britse pond staan op R22,36. Die rand tegenover die euro is thans R19,38. Die prijs van goud op hierdie stadium $4,502.01 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent 3 olie is $111.23 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.
1: Gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hartelijk goedemorgen Joop, welkom. Als je ze pas ingeschakeld, is je bij Hartis FM. En ook rechtstreeks, of dan die uitzending wat herleid wordt ook vanmiddag, op die zenders van jouw statie. En daar heb ik Very Radio. Goedemorgen, bij welkom. Kom ons van jou eens waarts. Dinsdag die 19e van mei. Ja, vanmiddag is het programma nog zoals wat hij gewoonlijk lijkt. Om 4:30 woorddraaitijd. Ik ga bekend maken wat ons gaan doen. Hier bij 4:45 gaan ons gezels met Jaco Kalari. Ons het niet gisteren met hem gepraat nie. Vanmiddag doen ons het wel. Wil ons bykie bij hem horen van zijn wedervaringen. Sedert laatst week en vrijdag toen ons met hem gezels het. So, vir daardie gesprek met Jaco Kalari en die Laat Leef Oorleef projek, onthou om ingeskakel te wees teen 4:45 net na die handelsbreek, gesels ons met Jaco Kalari. Vijf uur se kant is dit nuus tyd, moet nie vergeet nie, 5:00 se kant is dit nuus tyd, en dan streeks weer direct daarna, daarna is dit tyd vir jou nuusinsetsel of actualiteitsinsetsel nuus fokus. Ons kyk dat die belangrikste nuussake van die dag, en dan om 5:30 sportnuus soos gebruiklik, om 6:00 jou laaste nuusbulletin van die dag. Jy kan contact hou met my deur onthou natuurlik my nommer neer te pen daar iewers 0615112602. Ons ontvang jou boodskappe met graagte. Kommunikeer met my, gesels met my 0615112602. Kom ons vat dit eers gou draai daar by iTraffic voordat ons 'n draaitjie maak by die markplek. Ons hoor gou 'n bietjie wat gaan op die paai aan.

0: Al tijd voor een verkeersverslag, wat aan ons gebruikelijk verskaf wordt door iTraffic. Kom eens kijken wat gaan aan de bipaaien. Ja, vanmiddag beginnen ons sommer hier kijken naar die situatie in Gauteng. Die in westelijke voorbijgang, hier in de noordelijke richting, die afrit bij Gordonweg. Stilstaande voertuig lijkt mij daar op die in Noord. Dus daar bij die afrit bij Gordonweg. Die schuur van die pad wordt versperd daar. KwaZulu-Natal, die N3 Noord. In noordelijke richting afrit bij Ashburton-Wisselaar. Stilstaande voertuig daar op die N3 Noord. Net naar die afrit bij Ashburton. Die linkerbaan is dan gesluit. Nog een stilstaande voertuig in KZN op die N3 Noord. Dat is die afrit vanaf Chattertonweg. Daar is een stilstaande voertuig, lijkt het voor mij, op die N3 Noord. Net naar die afrit vanaf Chatterton, die linkerbaan, wat geblokkeerd is. Of kan je maar zeggen, versperd is op die stadium. Door ons nommer in jaar je kan ons op hoogte houden van enige verkeersproblemen, zodat ons dan ook ons alle padgebruikers voor te leiden kan waarschuwen. 061-511-2602. En nou is het al wat die verkeer aan betreft. Ons kijk weer een beetje later naar die verkeer. Ons gaan nu net vinnig een handelsbreek nemen. En daarna komen we terug met muziek, die muziek van François van Kook. Blijf gerust ingeschakeld.
1: Jy weet die verskil tussen IVA en IVB-strale is. IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Meet the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

11 daar is, is ons wel een man net een beetje chill. Dat is baie waar. En net voordat het ons gaat, natuurlijk de Coco van de Sweet. Dan lig hier in die 70er jaren. So, 3 minuten van nou af, oor so 3 minuten van nou is het woordraai tijd. Ons speel weer een spielie waar jy die ooreenstemmende woord moet raai. Wat voorkom in die titel van die liedjie of moedelijk in die kunstenaarse naam of van. Is maar een pret spielie. Ons kijk wie is vinnig, eerste, vinnigste op die, met die vingers op die knoppie. Wie is die muziekkennis is op die bal. En dan het ons kwart voor vijfse kant, gaan ons met Jaco Kalahari gepraat. Net vinnig met ons zelfs. Om te hoor wat daar bij hom aan gaan. En dan natuurlijk, onthou 5 uur se kant, het ons weer vir jou nuus, jou volgende nuusbulletin om 5 vanmiddag. Hier is een tot en met ons nou kom by woordraai, Dean Lewis met All I Ever Wanted.

Het was dan verdachte voor het draaien. Ons het twee deelnemers gehad. En altijd van hulle die vraag recht geantwoord. Hulle het die correcte woord van mij gegeven. Ons het de eerste en de tweede plek. En de eerste plek baie geluk aan Norman Turin van Durban. Nog een langklaas voor jou daar aan de eerste plek gehad, mijn vriend. Maar baie welkom en dankie voor die deelname. Norman, wat zijn is told. Ik heb je maar zo gezien, hè? I told you so. Die woordje is told. Ook baie geluk, Alta Clarence, hier van Hartebies Poort met die correcte woord. Told is dit wel. Nou ja, jullie twee mensen kan zo lang kiezen wat jullie graag wil hoor. En Norman, ik ga voor jou speel net na 5 wat jij wil hoor. Alta voor jou net na 6. En intussen gaan ons gevindige handelsbreek neem. En daarna gesels ons met Jaco Kalahari oor sy Laat Leef Oorleef projek. Bly gerus ingeskakel. Jy is buiswaarts om met hy op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

FM Nieuws. Zadelijke goedemorgen, Jo. Bye-bye, welkom. Je zijn geschakeld bij Harties FM, Joostasie en Riebeek Valley Radio. In de state van Jo, 5 uur nieuws.

Kijk, tenslotte jullie niet blutten naar je handelsnieuws en je geldzakels. Kijk eerst naar die wisselkoers en daarna naar die economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar staat thans op R16,75. De rand verhandelt tegenover die Britse pond R22,42 en die euro R19,43. Dan natuurlijk goudse prijs op hierdie stadium $4,490 en 77 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $110 en 25 cent per vat. Dat is dan de einde van jou nieuws om 5 uur op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.

XFM Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Prachtige naam van Wijnand Strijdom, net in leven. Nou, Wijnand Strijdom, ze liggen wel, is die liggen wat aangevaasd. Die Norman kon ons ongelukkig niet krijgen, nie, maar hier die geluk het in jouw smaak gepast. Norman, bijna liggen hier die langlaas gehoor. Dat Wijnand Strijdom, net in leven. En nou ja, ons gaan altijd een keuze van muziek. Haar liggen speel net na 6 vanavond. Zij was in die tweede plek hier op Woordraai. Maar nou is het bijkans tijd voor een volgende handelsbreek. Kom eens kijken, eerst gaan vinnig naar jou streeks weer. En daarna neem ons een handelsbreek voor ons nog een beetje muziek vat en uitkom bij ons actualiteit Nies Focus. Kijk wat die weer in die streek gaan doen die week. Vinnig net, ons beginnen naar de Poort Noordwest. Morgen woensdag die 20ste. Van mei het ons een minimum van 12, 21 maximum. Wat voorspel wordt van morgen gedeeltelijk bewolkt. Dan ook gedeeltelijk bewolkt weer voor donderdag en zelfs vrijdag. Met temperaturen wat gemiddeld op 20 graden blijven gedurende die dag. Het is niet koud, niet is niet warm, niet wel. Zeker koud, maar niet zo ernstig. Nie. Dan wordt daar een kans op een beetje regen voorspel. Regen en donderbui in zaterdag. De maximum van 21, zondag 22. Gedeeltelijk bevolkt. Kom ons kijken vinnig daar na die situatie in Brackenfell. Voor die luisteraars van jouw statie Westkap, is daar een koufront op pad daar? Wel, vandaag wijst er een beetje regen daar. Natuurlijk op die stadium nie regen, dat is net gedeeltelijk bevolkt. Ik neem aan daar die regen was een beetje vroeger vandaag geweest. Tans 21 daar in Brackenfell. Morgen woensdag 13:23. Sonskindag donderdag 18 een maximum. Gedeeltelijk bewolk zoek vrijdag en zaterdag. Zaterdag in temperatuur wat iets wat toeneemt tot en met 20 graden. Zondag bewolk, maximum 20. Kom eens kijken dan naar die situatie in Riebeek West. Dat is daar voor die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Morgen woensdag 12:23. Lekker zonskindag gedeeltelijk bewolk. Donderdag maximum 18, vrijdag 18. Zaterdag gedeeltelijk bewolk, maximum 21. En zondag een bewolkte dag met een maximum van 21. Dit is die situasie wat ons streeks weer aan betref. Vinnig een draaikje maak bij die marktplek, handelsbreek neem en dan kom ons terug met de nieuwe een van Daniel Hofman. Doringdraad Daisies. Dank je voor die saamkeer, jy is bij Huiswaarts Samedijn.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: If it's about your car, buying one, servicing one, or just getting honest advice, then it's about Hatfield Motor Group. With decades of experience and dealers across leading brands, we put service at the heart of everything we do. Visit hatfieldgroup.co.za to see all our dealers and brands and chat to a team that truly cares. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Van Tuka tot nou, Harties FM, muziek voor jou oren.

Ja, dat is tijd voor Sportfocus. Kom ons gezels zo'n beetje over gevechtkunst. En die UFC specifiek. Ja, hij is terug. Dus nou Conor McGregor. Hij gaat blijkbaar weer in die UFC hok klim. Wanneer hij op 11 juli tegen Max Holloway in Las Vegas te staan komt. Nou, die twee vechters het al van tevoren in 2013 zwaardig gekruist. En beambten zit toe in McGregor's guns beslis. Ondanks die feit dat hij een ligamentbesering opgedoen heeft. McGregor kan met recht als een van die UFC en zijn grootste supersterren beschouwd worden, maar hij heeft hemzelf langlaas in een ambtelijke gevechtssituatie bevindt. Hij heeft in 2021 zijn been in de eerste ronde van zijn tweestrijd met Dustin Poirier gebreek en hij is per draagbaar uit die hok gedragen. Dan is het cricket nieuws voor jou. Nou, het is altijd goed om voor Heinrich Klaassen als jouw spanmaat te hebben, wanneer daar een windteken gejaagd moet worden. Die Zuid-Afrikaner heeft nou al gewijs dat hij over die vermoeden beschikt om zijn span op die rechte koers te plaatsen. Klaassen het gestrand is nou maandag aan weer eens met zijn beurt van 47 loopjes uitgeblinkt om te zorgen dat die Sunrisers Hyderabad die Chennai Super Kings met 5 paalkies in Chennai klop. Die 34-jarige speler het 8 grenshou in sy beurt gemoker en sy vennootskap van 75 loopies van 41 balle saam met Ishan Kishan het vir die nodige momentum gesorg om die thuisspan se telling van 180 loopies verby te steek. Boonop dra die oud Protea speler nou weer die oranje hoed as die Indiese Premier Liga se voorste loopiemaker. Hy het nou 555 loopies teen 'n gemiddeld van 50,45 en sy 13 golfbeurte gemoker.

Voetballers zijn al van ons sporties onbetreffen vandaag. Die einde van de sporties. Dus bijkans 20 minuten voor 6. Voor 5 minuten van de hoofd gaan ons weer een draaikje maken bij de marktplek. Kijken een beetje wat rekeningen betaald moet worden natuurlijk. Ja, tot en met dan nog lekker muziek. Eén keer van Cilla Black. Volgende hier op jouw gunsteling radio. Something Tells Me. En dat is volgende hier op jouw gunsteling radio.

0: anders dan jouw nieuws geweest. Kom, ons kijk vannacht naar jouw handelsnieuws en geldzaken. Alles dan ook jouw laatste financiële verslag van die dag. De randse verhandeling tegen die dollar stand tans op R16.74. De rand verhandelt tegen die Britse pond R22.42. De rand staat tegen die euro op R19.41. En de prijs van goud is tans $4,498.48 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $110.62 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws om 6 uur op Hartie's FM en Riebeek Valley Radio. As ook jou stasie, jou volgende volledige nieuwsbulletin op Hartie's FM is morgenochtend om 7 uur.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. Een plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. Een revolutionaire nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost een moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Hartie's FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hartie's gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hartie's. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie's FM.

zijn aan het schakelen waar het is FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. We hebben pas geluisterd naar een prachtige energie daar van Tianina Nectar, aangevraagd door Alta Clarence hier van RTB Sport. En zij was ons tweede plek deelnemer aan vandaag zijn woorddraai. Dus bijkans kwart oor, is eigenlijk reeds al kwart oor 6. Ons gaan het gewoon vinnig kyk na morgen se weer, dus jou temperature, minimums en maximums. Daarna gaan ons een handelsbreek neem en terugkom met nog muziek. En dan so voor half 7 se kant het ons vinnig net gewoon vinnig inloer daar by die verkeerskantoor, by iTraffic, om te kyk hoe lyk die situasie wat die verkeer aan betref.

Wel, kom eens kijken of daar enige waarschuwings is, zoals ontvang van iTraffic, Gauteng, die N12 westelijk, die afrit vanaf die R21 eerder, dus die afrit vanaf de R21. Daar was ongeluk op die N12 west daarbij, Jetparkweg. Rij voorzichtig, een baan uit die drie is tans gesluit. Dan ook in Gauteng, die N1 Danieuberg snelweg, noordelijk, dus die afrit vanaf Rigelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net naar Rigelweg. Die N1 Noord afrit bij New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daarbij New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Pretoria Hoofweg noordelijk, dus die afrit vanaf Ellendaleweg, die M39 Oos. Stilstaande voertuig daar op die N1 Noord, net voor die afrit bij New Road. Die N4 in Gauteng, oostelijk afrit bij die N1 oostelijk, dus een stilstaande voertuig op die N4 oost daar bij die proefplaats Wisselaar. Ik ben hier baie problemen hier met die verkeer. Kom ons kijken hoe vinnig het gevinnig hier die inbring. Daar is nog verkeersproblemen wat aangemeld is. In Kaapstad op die N1 ingaande westelijk afrit vanaf Parelweg, dus die Parel Main Road. Daar was ongeluk daar op die N1 ingaande, net na die afrit vanaf Parel Main Road. Die linkerbaan is gesluit, jy gaan een beetje vertragings kry daar. Dan terug KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit bij Paradise Valley. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit bij Paradise Valley West. Die rechterbaan is tans gesluit. Nou, het lijkt me dus al wat die verkeer aan betref. Van nou, is die laatste verkeersverslag van die dag. Ons gaan nou kom bij Kunstenaar Driespel. En ons gaan nou kyk na die muziek. Van natuurlijk niemand anders dan die as. Oeh, ja, die muziek waar ons gaan kyk is Kunstenaars van groot belang. Ons nog nooit hulle muziek op Harties FM so op Kunstenaar Driespel behandel nie. Maar die groep Seiler, wat bekend gestaan het vir 'n glas of champagne, is vanavond ons kunstenaars in Kunstenaar Driespel.

0: Wel, die groep Sailor kwam natuurlijk van de UK af, van Engeland af. Hulle is actief geweest vanaf de jaren 1973. Sailor were a British pop, a glam rock group, best known in the 1970s for their hit singles Glass of Champagne and Girls, Girls, written by the group's lead singer and 12-string guitar player George Kayanus. I hope I'm pronouncing it correctly. Let me just open up this thing because I can't see very well. The Sailor were a British pop glam rock group, best known in the 1970s for their hit single A Glass of Champagne and Girls and Girls, Girls, written by the group's lead singer and 12-string guitar player George Kayanus. According to the band's own website, Sailor stopped performing in May 2014. So hulle was actief vanaf 1973. Nou ja, daar is baie liedjes uitgereik. Maar kom, ek speel vir jou dan drie van hulle liedjes. Ons begin sommer met die een wat ek baie van hou. Wel, een van hulle groot en meest gewilde liedjes geweest in hulle tijd. Die groep Sailor met A Glass of Champagne. Daarna luister ons na The Secretary. En dan sluit ons af met Girls, Girls, Girls. Geniet het saam met my.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Nou ja, dat brengt ons dan aan die einde van vandaagse programma. Kan je geluid is zo gauw voorbij. Dit was dan die einde van Kunstenaar Driespel. En onze daar lekker geluisterd naar muziek van Sailor. En zo heb ik je hele loopbaan aan jou bekend gemaakt. Zoals wat het was in die 70er jaren. Goede tijd voor mij hier op Jochen Slinger Radio. 7 uur vanavond is het Dewald Maritz. Met zijn programma Pad Langs. Al die pad tot 10 uur vanavond. Maak zeker eens ingeskakeld. En dan kuier ik weer morgenmiddag samen met jou van 3 uur af. En Midday Magic 3 tot 4. En dan van 4 uur af natuurlijk huiswaarts samen met Hein. Mijn gewone programma tot en met 7 uur morgenavond. Hoop je gaan een heerlijke aantekening. Baie goeie nachtrust voor jou. En een fantastische woensdag voor jou morgen. Morgen is klein zaterdag. Geniet om en maak het beste van je dag. Zo ga ik je dan groet. Tot morgenmiddag om 3 uur. En wens ik jou een heerlijke antwoord. Net na die handelsbreek. Is dit uitspeel met de laatste liedje in die 60er jaren. Trini Lopez met Gonna Get Along Without You Now. Daarmee groet ik jou dan tot morgenmiddag om 3 uur. Mooi blij en bye bye.

0: Een boeiende speerstoel op jouw radio.
1: Van Ica tot Kriekenaam, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw statie.
2: Hoekom het mense teens Jordaan lief gehad? Wat teens Jordaan anders gemaakt het, was sy eerlijkheid. Hy het nie gesing oor dinge wat ver verwijderd was van gewone mense nie. Hy het gesing oor liefde, verlange, verlies, die karoe en die lewe self. Mense het hulle self in sy musiek herken. Een van Teens se grootste talente was sy vermoë om ander kunstenaars se liedjies sy eie te maak. Hy het veral bekend geword vir sy vertolkings van liedjies deur Koos Doep, Anton Goosen en David Kramer. Wanneer hy daardie liedjies gesing het, het het gevoel asof hy elke woord self beleef het. Kyk, dit is nou soos Johan Bronkhorst hier op TikTok sê van die vorige liedjie, die mooiste liedjie, mooiste woorde van een legend kunstenaar. En hy was beslis een legend kunstenaar. Dit was dan natuurlijk vreemde stad geweest daarvan om. Maar nou eerst luister ons na Beautiful in Beaufort West.

Jij was beautiful, een bal voor de weg. En dat was zo verschrik, en verschrik ik niet voor jou. En dan kan jij het op grafden op trein, op voort verleiden. Zachter ziet ze vrij en nou is jij en jouw man, bouwt computer en een lust. En laatst wat er, je draait de kat above your wrist. En nou schrijf jij van

als je nachten pakken, jij die melk er en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong dong van die breakfast, wijt er en die gaat voorbij. Het was mij, wake up, kom mijn lief, jij hebt gezegd, dus alsjeblieft, lief voor mij, maar het

Black Down met Skepe. Wat een prachtige, prachtige liekie. Ek sit gegul nou lekker hier. Staander gaan nou braai. Het nou hier een grapje vertel, maar ek dink nie. Ek sal eers met Royus moet praat of ek het vir julle ook kan vertel. Ek dink nie, dit gaan werk nie. My Woods, Mano en Ray Dillon met By Jou Voete Lê.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
3: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
4: It makes me feel

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Stasi vargje sakma.
1: Sakter dårlig duf.
2: Vari duf duf. Bønne meg duf duf. Gi meg bikke.
3: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

Geen kleding. Mezelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven. Die schuppers in je haven. Die wacht voor mij.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiwing masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Die beste van die 70s. Tachtigs. En die 90s.